0: podcast, het ging lekker. Ik like het. Dat klinkt...
1: Ja. Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse en beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Broek. Ik huiver als ik denk aan jou, want liefde smelt ons ook. En dan breekt twijfel door mijn baan, dat jij elk één dag zal verstaan. En ik hoor nog steeds die

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Luigi op jou stasie.
2: Die program was moeilijk gemaakt in Jakarta, harde waren. Jouw instop, harde waren.

Nog een lekker song, net vir jou. Hierdie weerverslag was moedig gemaakt door Namibian Clearing Agency.

0: programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency. Hier hoe ons het verhaal. Vier verhaal.
1: Dan sê hartelijke goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom hier bij Van die Pad saam met my Royes, lekker om saam met jou te wees, what a day, ja die landbouw en Debbie wat net vroeger was, en Ian Miller, lekker om saam met jou te wees, dis maandag een splinter nieuwe week wat voor ons lê, en ons is reg vir hierdie ene, ek kan julle beloof, ons reg vir hierdie week, want hy kan definitief niet die beter gaan en slechter gaan as laas week, die absolute nachtmerrie laas week gewees, maar ek hoop jou week het ook reg begin, en ons gaan vir jou heerlijke muziek maak, ons gaan vir jou lekker keier muziek maak, en is gaan sorgen dat hierdie volgende 3 ure saam met jou een van die beste tijd is in jou leven. So, bye bye, welkom, ek het Nama recept gekry, mense, ek het al die pad van Namibia, dankie Johan Nagelille, die borg natuurlijk van hierdie program, Namibia Clearing Agency, en Jolien Zille van Sorilina, het ek daar die heerlijke recept gekry, en laat hem julle deel, ek is verskrikkelijk opgewonde.

0: radio is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, daar lig een dief.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.